marsinnigsúige go daarnjocht het bu aan haar sin agus go meter on fije fin geet zo no nu als ik hier het hakante jaar sier bu de heb go meter nach nog zes een goed

0: Octomuji kuju dini on shop, my red dog is by on rot inflation, bjognok punche shafe and gate, nisorja, marnakramuji kuju lesh subsidy shin, August social lagan amount and gormamuji kuju firmory, contractory, bosini, Augusta Algebrasha, Augum Serin, Lahaina Niloni, Exina Corsi, Tashugadin Niloni and Bajo.
1: Was cancer in the Hiloni, Ashen Kestala, Corsi Diesel, Corsi, Olatish, Toshits Gatamach, Tasting Kuna Bresha, Hoblag.
0: Well, look, those in the corner, Taugan, as the high tash to Gadine Elon Toshe Roches, the corner of Laganama, Gurmai Mitanani, the Quidu, Leshordo, Augusta, aim point a quig billion Brescia, million Brescia Ogum, El High, Atash to Gadine Elon, fresh in the high pensionaries or Nil and Tommy Gordu, on Rota, the Dini and the Conus and Elon, La Quig, Euro, the shocked, and so she and Kedom, the three, so Caribbean, and Gwisha Shane Dienta.
1: Ara kam mit skill lat hasa kam ta farin chinig dor sa fogur tarin kumul chana magat im khlat gur mil magat as achter sach gune ara agus ben mit kantat rish sma kinsis na shacht ni sharun fu vartas ela ata at sach kin agus til olish la fol machen sha hier on Neil Mishka Malish na figuri sha kun chat maru lorum phenomenon in law kata ach gobonusoch Zeren tarig wil zich het schrijf in geit, georde of wat ze een alontes kistichten nog eilge, leg afleen, ook kapoes en mararen nog eiltachten.
2: Nid oilam gneirach mwynt na gaeltacht no hagriach the eig sulis na gaeltacht gwyl an tordu sin Crean agus cint darf an ilore sample amwant a sin ta se heis ogart gwyl cwycid mila bresha o oil eig udras na gaeltacht ac is bjog an meid is sin a gahori is a veid ta a tastal web gahori eg brano an a dutlein a ta a rompo a gahori cursi tihioch da sa gailtacht vi hannig mi figur au seicheid quaig a mile eg tastal o udras da gailtacht con einet tihioch da a vonu no a chorf fwy von ac like ceig a fidlat yen le cuicheid mile like ta si sio Dirok Marathomidic Ron shot le orclig no be shortlig anos made in a bioga grafedra or auto or do own ach kid grafedra lat the yenel in the made in a bioga shot le kein fon or hook sheet a rubelt dor do augustin shin dedo udras na goit to rudkin to yenelish ach ne sim in a bioga shot Ar valog, ta siad maradur siad, ta siad ag iri cwyn al sus leis an rata baidsgahe, agus ta tu ag iri rati pai is sarilla a veidu marain leis an tardu a ta sa rata baidsgahe. Ac ni feidr lat mor, ni feidr lat ein wad sir hyn, a yena leis na hordaha bioga sio. Biw doif Will is that biw doif
1: The key more,
2: Rod war a yena Mara Dortmay, August ni feidir le gachtin lat gachtin a hasaf. A cared fi right dini a hasaf. Masha cor 10 million aun igor cors tihioch dis a gaeltacht. August ar a laid by right dini sasta. Ach mara tashi lahar na hoire ni vaienia sasta. Nil dohan cor ha acob. Hig corsi gaelga August gaeltacht a ach a horia I vienisha. An tinkum cánach a tátóchú istrach
1: Chúan, tuk me chugat sér a bwinti sin agus gahár is cúrsi tíhíachta tam adz a kánt fwi gríalta an brúgs an stakaracht tár siúl fwi cúrsi tíhíachta san gáltach tár nóid tá tíhíacht ar vol náisiúnta in a gair chém leanúnach le zemlíana in it?
3: Ja, wat zijn Jack en zijn Jackrocht die winst in de groep is toch recht geil, ja, dus geil toch de ohief te hier te toch de een kasi en of er wel een kind school cursus te hier dus dan geil toch niet zo geil toch niet tover die dan kroeg als te hier de nation te dus ideale en of je ga kroeg als dus genetie daar going er wel het haar we even toch voor in de kunchi voor le dus niet het licht die voor le dus een tover voor le gewoon in le kwev nu dus niet hart toen geil is niet kan toch geil toch de ach Fekken wij on chi aibrin an rietas nach willach meid or ha orge ar foil de ari sin fo beid gro inflation on le jenny fwi dar le cwitas na grwp istok rwchta o tu le
1: gymeidio gyr
3: sia gymeid agus gymeidio gymeid ar a stoad car o scho sin beidio gyr will bert ari eich ta stoad ar a sin troch chwn an hon targed i chintu agus ar a stoad chwn na mion hwnri a vanish tu ach sia ta an chesin an